Atzaldeon zuek, atzaldeko zazpiretan sartu berri gara udako kantetako batekin, Aimarz eta Kilik eta Matxin eskutik heldu jakun temaz honekin, sexua bai deitzurikua. Irratixa ontxe piztu baldin badozu, ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Hamentxe egongo nahi zuen azaldian musika zen, betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuekin bebai. Eta zuek abestire matezkatzia nahi baldin badozue, ba, aprobetxau, 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
688-60-5000. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera talde on guzti hori.